0: Radio Re-Raw.
1: Aan we zien in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira!

0: Radio Reroll. Als Simagot in haar meelites,
1: haar mitte scholiacht,
0: haar bisroge,
1: agus haar nukes,
0: boelischach, ik chachen dukes, de ihis scheliacht, de quischali,
1: ik jante mische, kiema kerstele,
0: agus mische, kuan de borke.
1: Ze tra adrum spriel show, fallen moment voor in de credit, agus nischelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
0: Veel er de groeges, en hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden darkion. Rira!

0: on Tuckton Show. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta misha, kima kerstele,
1: agus misha, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, radio rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.